0: The number one songs of the past.
1: Now we're number one.
2: Radioactief Retro.
3: 1984 Van Halen met Jump. Dat lied als eens naar een noren aan het voormam zanger David Lee Roth, die 1985 band verloos werd. En ik plaats hem mee dat zo weer Van Halen met Jump.